Ja, flott. 73, Charles Aznavour, nous irons à Vérone. Dat is een goed idee, want daar is het flott.

Tja, Charles Aznavour, daar wisten we, want die nu vangt, dan is het goed, ja. Den Dave Edmunds, den kennen we alle goed, van zijn lied I Hear You Knocking, dat was een richtige welthit, heeft voor een allemaal bewezen dat een super gitarist is. En toen ik hem heb opgebracht, vond dat bewijst, namelijk met Saber Dance. Ne? Dat was 1968. La Danse du Sabre, kennen we alle goed, dat is de klassiek. Maar hij is het Dave Edmunds, die dat op de gitaar presenteert. En dat is richtig. Goed, 1968.

Jo, dat mans wat ik kan zo'n DK-gitaar. Dat is niet computer, ne? Dat is ook geen KI. Die kan gitaar, ne? Jo. In als eerste is Dal Shannon, Runaway.

En als Canadier uit Westmont, dat was provincie Quebec, dan heet Leonard Cohen. En had 77 dozen flotten titel, Suzanne.

Een ganz komische noem voor een band toen ik immer vond dat was Pacific Gas and Electric. En doch trotzdem hadden ze een riesen hit 1970. Are you ready?

de Ring Green, dat is sowieso een die niet zo bekend als we noemen hier. Ne? En wat de next in Joplin hun, die is bekend. Richie Valens. Come on, let's go. 1958.